0: Dit was de vakantieeditie van Geen Dag Zonder Bach. Geen Dag Zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl. En iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending Gemist. Ik ben Joop van Zijl. Samensteller van deze programma's is Govert Jan Bach. Goedemiddag.
1: Die zang een lied. Het liederenprogramma van de Concertzender. Evert-Jan Nachtegaals keuze.
0: Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ook in het hoogseizoen. Nu bieden we u een vakantieeditie aan. Namelijk een boeket van eerder afgespeelde stukken van Bach, maar nu zonder inleiding en uitleg en zowel vocale als instrumentale werken. Alle informatie van de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending Gemist.

Dit was de vakantieeditie van Geen Dag Zonder Bach. Geen Dag Zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl. En iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending Gemist. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Ik ben Joop van Zijl, samensteller van deze programma's is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ook in het hoogseizoen. Nu bieden we u een vakantieeditie aan. Namelijk een boeket van eerder afgespeelde stukken van Bach, maar nu zonder inleiding en uitleg en zowel vocale als instrumentale werken. Alle informatie van de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via uitzending gemist.

Dit was de vakantieeditie van Geen Dag Zonder Bach. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl. En iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending Gemist. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Ik ben Joop van Zijl. Samensteller van deze programma's is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ook in het hoogseizoen. Nu bieden we u een vakantieeditie aan. Namelijk een boeket van eerder afgespeelde stukken van Bach, maar nu zonder inleiding en uitleg en zowel vocale als instrumentale werken. Alle informatie van de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via uitzending gemist.

Dit was de vakantieeditie van Geen dag zonder Bach. Geen dag zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl. En iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending Gemist. Ik ben Joop van Zijl, samensteller van deze programma's is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, dames en heren. Geen dag zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. We zijn al een heel bijzondere week begonnen, want dit is de verjaardagsweek van Philip Herrewegen, onze geliefde dirigent uit Gent. Heel vaak in Nederland dirigeerde hij, doet dat ook heel graag, omdat het publiek in Nederland, ja, vooral voor Bach, zo ontzettend aandachtig is en ook meelevend. Dat heeft hij niet in alle landen in Europa, maar vooral bij ons. En hij komt ook weer terug vanwege zijn verjaardag in deze weken van mei. En wel op zondagavond 14 mei in het Concertgebouw in Amsterdam. Waar hij natuurlijk heel vaak langskomt, maar nu echt met een soort van verjaardagsconcert met Bach. En hij richt het een beetje op de Lutherkant van Bach. En hij voert uit kantaten 79 en 80, Ein feste Buch ist unser Gott, en de mis in A groot. En hij doet dat met zijn huidige prachtige kwartet van solozangers Dorothee Mields, Hanna Blazikova, Damien Guion en Thomas Hobbs en natuurlijk Peter Kooi. 2 mei 1947 is hij geboren en zoals hij zelf een keer tegen mij zei, dat is een goed jaar. En dan bedoelt hij natuurlijk een goed jaar voor de wijn, een van de beste wijnjaren ooit, 1947. Leuk om dat te horen, omdat ik zelf op 7 mei 1947 geboren ben. Dus wij schelen 5 dagen in leeftijd. En de excellentie van dat goede jaar is vooral te horen in zijn aanpak van de muziek. Die gaat van de Renaissance tot en met de meest huidige actuele muziek die je kan bedenken. Want Philip Herrewegen dirigeert niet alleen maar barok, ook helemaal niet alleen maar Bach. Maar hij gaat tot de huidige tijd. En hij heeft ook veel Stravinsky gedaan de laatste tijd. Maar hij doet ook graag Bruckner. Hij heeft net weer een prachtige Brahms-CD gedaan. En dat onderscheidt hem ook van een aantal andere grote dirigenten, zoals Ton Koopman of Gustav Leonhard, dat hij eigenlijk het hele muziekrepertoire bestrijkt. Dat houdt hem ook levendig en jong. Wat dat betreft lijkt hij ook een beetje op John Elliott Gardiner, die ook romantische en ook wel moderne muziek doet. Maar Philip Herrewegen heeft veel contact met ook zijn tijdgenoten. En dat houdt hem heel erg bij de tijd. Over Philip Herrewegen is natuurlijk ook nog te zeggen dat hij eigenlijk wel 3 orkesten heeft opgericht. Eerst dat koor, Collegium Vocale Gent, waar hij zelf ook eerst afhankelijk inzong. En dat zit ook een orkest als het ware bij. En toen ook nog de Chapelle Royale, om ook andere muziek, ook Franse barokmuziek te kunnen doen. En later ook nog het Orchestre de Champs-Élysées, om het romantische repertoire te bestrijken. Om het romantische repertoire te bestrijken. Daar doet hij dan ook vaak Brahms mee. En hij is ook een hele route gemaakt van labels. Hij is begonnen bij Virgin Veritas, Virgin Classics. Overgegaan naar Franse Harmonia Mundi. En toen heeft hij zijn eigen label opgericht, Phi. Dat zijn zijn voorletters, P-H-I, Philip. En wat dat betreft heeft hij dus heel veel neergezet. En hij zegt, ik wil nog heel veel doen. Ik ben nu 70 en ik heb eigenlijk geen tijd te verliezen. Wij gaan eerst luisteren naar een uitvoering van zijn, met zijn prachtige koor, het Collegium Vocale Gent, wat hij ooit heeft opgericht. Een iets oudere opname, maar heel mooi, van het Magnificat van Bach in D groot. Dus zoals we het eigenlijk ook het beste kennen. En in die uitvoering zingen Barbara Schlick, Agnès Mellon, Gérard Lenne, Howard Crook en onze Peter Kooi.

U hoort het Magnificat in D groot van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Philip Herrewegen en zijn Collegium Vocale Gent. Dat Gent moet je eigenlijk met een TH schrijven, dat u het even weet. Ja, Philip Herrewegen, een uitnemend dirigent, die arts was, basisarts eigenlijk al, zijn vader, huisarts in Gent, was verving, en toen begonnen aan een studie psychiatrie, ook in Gent, een befaamde universiteit. En hij was bezig in een koor te zingen waar hij in contact kwam met de barokmuziek en een wereld voor hem werd ontsloten. Hij is dan bezig en zegt dan zelf, ik raakte ontgoocheld, prachtig woord natuurlijk, in de psychiatrie en ben mij alleen met de muziek gaan bezighouden. En dat is wel bijzonder dat iemand die achtergrond in de psychiatrie heeft dan muziek gaat doen en vooral muziek van Bach. En in de muziek van Bach, en dat is bij hem ook te horen in die uitvoeringen, komen ja trauma, troost en trouwen als het ware samen. En de muziek, zoals hij die uitvoert, Philip Herrewegen, is altijd diep, is altijd rakend. Het zit ook altijd een soort van schwung in, een lichtheid, maar het is nooit oppervlakkig, het is nooit naar buiten gericht. Hij zegt ook zelf, heel veel zangers kan ik niet gebruiken, want die zijn zo vervuld van hun eigen ego, die kunnen geen Bach zingen, dus... Mijn zangdocenten, pedagoge, die heeft ook een keer bij hem voorgezongen. En ja, zij is helaas afgewezen. En hij zei toen, jij moet zingen als een engel. Nou ja, zo moeten mensen bij hem zingen. En dat is te horen. Wij gaan door met een volgende prachtige cantate van Bach. Namelijk nummer 80, Ein feste Burg ist unser Gott. En de uitvoering die je gaat horen... weer met dezelfde zangers als Sonnet, is de versie van de eerste zoon van Bach, Willem Friedemann, namelijk met trompetten en pauken. Dat had Willem Friedemann er ooit bijgezet. En dat is eigenlijk de versie die vooral in de romantiek, de nabachs dood, het meest geliefd is geraakt. Maar de originele versie is zonder trompetten. Maar het klinkt heel feestelijk. En ja, dit is eigenlijk de bekendste versie van Eine feste Burg.

U hoorde tot besluit de mis in G-groot van Johann Sebastian Bach, BWV 236. Met als uitvoerende Agnès Mellon, Gérard Lenne, Christophe Brigardien en Peter Kooi als bas. Wij gaan morgen door met de andere twee Lutherse of Latijnse missen. Ik dank u voor uw aandacht en ik hoop dat u morgen ook weer luistert.

Goedemiddag, dames en heren. Geen dag zonder Bach. Het werkdagelijks programma van de Concertzender. Ik ben Govert-Jan Bach, programmamaker en presentator. Vandaag zijn we in de Philip Herrewegweek. Hij wordt 70. En wij geven hem de eer die hem toekomt door prachtige uitvoeringen van Bach te laten horen. Zondagavond 14 mei komt hij ook deze stukken uitvoeren voor een deel in het Concertgebouw in Amsterdam. En u bent natuurlijk van harte welkom daar te komen. Hij signeert en het zal een groot feest worden. We gaan door met die Lutherse of Latijnse missen van Bach, waar we niet helemaal weten wat nou het doel was, maar ze zijn prachtig omdat hij de mooiste stukken uit zijn cantates gebruikt en daar Latijnse teksten op zet, waardoor we allerlei onbekende stukken toch weer eens goed kunnen horen. Het zijn allemaal pareltjes. We beginnen met de mis in F groot, BWV 233.

Dat was de mis in F-groot BWV 233 van Johann Sebastian Bach. En u hoorde Agnès Mellon als sopraan, Gérard Lenne als alt, Christophe Picardien als tenor en Peter Kooi als bas, samen met het Collegie Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen. En dan laten we nu als vierde in de reeks de mis in A-groot horen, BWV 234. En dat is de mis die hij zal uitvoeren op dat jubileumconcert in het Concertgebouw 14 mei in Amsterdam.

U hoort het eerste deel van De Hoorbeer van Bach met Joannette Sommer en Frédéric Jean als soprane, Andrea Scholl als alt, Christophe Perdien de tenor en Hanno Müller-Brachmann als bas. En dit eigenlijk ter ere van en Philip Herrewegen en zijn compaanhaast professor Dr. Injas Bossuyt, die hoogleraar muzikologie was in Leuven en een prachtig jubileumboek heeft geschreven voor Philip over de hoorbeermessen. Een dubbelslag. Morgen gaan we door met het tweede deel en ik dank u voor uw aandacht. Misschien tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Geen dag zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. We bevinden ons in de Philip Herrewegenweek. Philip Herrewegen wordt 70 dit jaar. Op 2 mei is hij dat er al geworden. En hij komt in het Concertgebouw een concert geven. En deze week krijgt hij alle aandacht van ons. We besluiten deze week met het tweede deel van de Hohe Messe. Gezongen door zijn koor met een grote keur aan solisten. En het is leuk dat zijn compaan, professor Bossuyt, Injas Bossuyt, een jubileumboek heeft geschreven over de Hohe Messe. En dat is ook een van de lievelingswerken van Herrewegen. Hij heeft er ook al 3 keer opgenomen. En de tweede deel van de Hohe Messe, dat is eigenlijk het stuk wat Bach heeft samengesteld. Ja, gecomponeerd op basis van oudere delen aan het eind van zijn leven. Waarschijnlijk een van zijn allerlaatste dingen waar hij mee bezig is geweest. En je zou het eigenlijk de zwanenzang van Bach kunnen noemen. Deel 1 werd veel eerder gecomponeerd, dat is 1733, ook vaak op basis van bestaande stukken. En deel 2 gaat door en het vormt bij elkaar een geheel. Het is ongelooflijk mooi samengesteld, letterlijk gecomponeerd. En de stukken, de oude stukken die hij gebruikt, die transformeert hij tot nog betere muziek. Philip Herrewegen die haalt als het ware de diepte uit deze stukken naar boven. Met die drieslag die voor Bach zo belangrijk is van trauma, troost, ontrouwer. Waarschijnlijk is juist Bach de componist die menselijke ellende, pijn, verdriet, tekort, lijden, ook dood, zo muzikaal weer vorm te geven dat je altijd weer doorgaat in de muziek. Terwijl het gewone spreken stopt, gaat de muziek van Bach altijd door. Daarom is muziek van Bach niet zwaar, maar juist altijd transparant en steunend en helpend en opent het steeds weer nieuwe perspectieven. Zeker in deze Hohe Messe, het tweede deel, Bach's Zwanenzang. En Philip Herrewegen, die hopen we nog heel lang mee te maken, want hij heeft nog zoveel plannen. Dus we wensen hem nog een gouden toekomst toe.

de pianist Jeffrey Metch, speelde in een opname opgenomen op zondag 24 januari van dit jaar in Corso in Den Haag de preludes en fuga's van Johann Sebastian Bach uit het tweede boek Wohl temperierte Klavier, de nummers 1 tot en met 9, die in C groot, C klein, Cis groot, Cis klein, D groot, D klein, S groot, S klein en E. U kunt alles nog eens nakijken op de speellijst. En die kunt u uiteraard vinden op onze website, deconcertzender.nl. Jeffrey Metch was dit. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller is Govert-Jan Bach. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik wens u een goede middag en morgen zijn we er weer.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach op de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert-Jan Bach. Wel, we zijn bezig met het wohltemperierte klavier. Het goed gestemde van wohltemperierte klavier, dat slaat op de in die tijd revolutionaire, welgetemperde stemming van het instrument, eenstemmig, waardoor het mogelijk was om in alle toonsoorten redelijk zuiver te spelen. In tegenstelling tot wat velen denken, is dit nog niet hetzelfde als de tegenwoordig gangbare gelijkzwevende stemming. Veel componisten volgden Bach en componeerden ook een cyclus van 24 preludes en fuga's. Zo liet Dmitri Shostakovich zich beïnvloeden door das wohltemperierte klavier toen hij op zijn 24 preludes en fuga's opus 87 schreef. Hij rangschikte ze echter niet zoals Bach, maar zoals Frédéric Chopin dat met zijn 24 preludes opus 28 had gedaan. Chopin overigens liet zijn preludes niet volgen door een fuga en ook Shostakovich heeft een serie van 24 preludes zonder fuga's gecomponeerd, zijn opus 34. De Zwitserse pianist Edwin Fischer legde tussen 1933 en 1936 als eerste het complete wohltemperierte klavier vast op langspeelplaten. Jeffrey Match, de pianist, uitvoerende muzikus, die vertelde ons nog: "A large number of the preludes and fugues from Book 2 were composed 20 years earlier, many are much longer. He made extensive revisions of these early works for the second book. For the listener, they tend to sound even more mature and worked out than the wonderful first book. His harmonic language in Book 2, to take one example, the fugue in D-sharp minor, is one of the most intense of the 48. It is interesting to compare the few original versions that exist in copies with those he revised later for the second book. They give great insights into his composition methods." Aldus de pianist Jeffrey Match in het Engels, want hij is Australiër. We gaan nu luisteren naar de preludes en fuga's 10 tot en met 17. Zie verder de speellijst op de website van de Concertzender, www.concertzender.nl. En ik maak u er graag nog even op attent dat deze opnamen zijn gemaakt in het Corso in Den Haag in januari dit jaar door onze collega's, technische collega's van de Concertzender.

U hoorde preludes en fuga's van Bach, de nummers 18 tot en met 24. In Gies klein, A groot, A klein, Wes groot, Wes klein, B groot en B klein. En de uitvoering berustte bij de pianist Jeffrey Match. Een opname door de Concertzender gemaakt op zondag 24 januari van dit jaar in Corso in Den Haag. Gelukkig hebben we het manuscript van het Wohltemperierte Klavierboek 2. Dat ligt in het British Museum. En daar zijn de Britten dan weer gelukkig mee. Al hebben ze al hun Handel, George Frederick, wel te verstaan. Geboren in Saxen en a star in Londen geworden. Van het hele Wohltemperierte Klavier zijn na Bachs dood vele drukken verschenen die de wereld rondgingen. Bach was niet een vergeten componist. Hij was al onberoemd. Velen zagen hem toen al als de grootste. Meer moest er heißen, nicht Bach. Letterlijk vertaald, zee moet hij heten, niet beek. Meer moest er heißen, nicht Bach. U voelt hem wel. Dat sprak Beethoven uit. En Beethoven die geen dag zonder Bach kon. En zo ook Mozart, die aan het eind van zijn carrière aan Bach en Händel ging. En daar kon hij echt nog wat van leren. En dat allemaal lang voordat de Matthäuspassie herontdekt werd. Want dat was in 1829, die uitvoering. Hier twee stukken gebaseerd op Fuga 13 in Vies groot en klein van het tweede boek voor strijktrio. De adagio's schreef Mozart zelf.

En dit was een compositie van Wolfgang Amadeus Mozart. Dreistimmige Preludien und Fugen nach Johann Sebastian Bach. Dat wel dus. Muziek oorspronkelijk van Bach uit het Wohltemperierte Klavier. Nummer 13 in Vies Groot en in Vies Klein. En de uitvoering berustte bij het trio Phoenix. En tot zover voor vanmiddag. Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 op de concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

1 uur op de Concertzender, geen dag zonder Bach, zoals iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is de programmamaker Govert-Jan Bach. Als mooie afwisseling van 3 dagen pianoklanken, nu weer naar de viool. Het is nog geen echt solistenportret, maar wel een recente cd met Bachs vioolconcerten door Alina Ibragimova. Russisch van geboorte in 1985 en al een tijdje woonachtig in Engeland. Dit is niet de zoveelste cd met vioolconcerten als 13 in een dozijn. Dit is echt bijzonder. Alina weet iets eigens toe te voegen aan deze schitterende concerten. Wat ons betreft is de cd dan ook genomineerd voor onze verkiezing. Weer eind van dit jaar zal dat plaatsvinden. En waar zit nu dat speciale in? Dat is altijd moeilijk te zeggen, maar ze toont een intense, kernachtige benadering van de muziek, de solisten. Doordringend, spannend, overtuigend. Laten we met het geliefde A-klein concert beginnen. Het eerste deel swingt mooi de ruimte in, maar blijft sierlijk. Let op het belangrijke aandeel van de luid. Dan met het langzame deel de diepte in en in het derde deel danst ze met je weg.

De violiste Alina Ibrahimova speelde het vioolconcert in A-klein BWV 1041 met Arcangelo onder leiding van Jonathan Cohen. Ja, die Alina Ibrahimova, haar kompanen op eveneens barokinstrumenten zijn de mensen van Arcangelo onder leiding van Jonathan Cohen, zoals ik net al zei. Een groep jonge virtuozen die al imponeerden met een prachtige hoge messe, waar het aandeel van het orkest zo belangrijk is. Door met het heerlijke E-groot-concert gaan we nu, nadat we net A-klein hebben gehoord. Alina en haar consorten laten goed horen dat deze concerten zo uitermate Italiaans zijn. Het is Vivaldi, met de noten van Bach. Het staat ver weg van het romantische vioolconcert zoals deze muziek gebruikelijk benaderd is. Maar Alina kent haar klassiekers, ook dat speelt ze allemaal inclusief de moderne, maar ze zit hier echt in die Italiaanse lichtheid. Ze neemt je mee op een spannende reis, durft zo nu en dan even te stoppen of de adem in te houden, of, zoals Gustav Leonhard ooit zei, Bach is net een spannende bergweg, je weet nooit hoe de volgende bocht zal zijn.

Dat was het vioolconcert in E groot. Dan nu het weelderige A groot concert, zo puur Italiaans. Oorspronkelijk een klaversymbelconcert. Vaak ook op hobo uitgevoerd. Alina's viool lijkt soms wel een alt. Zo diep weet ze de klank uit haar baroksnaren te toveren. Ze heeft dezelfde vrijmoedigheid als de Française Amandine Beyer, die charmant door de muziek danst. Maar zonder het gevaar van Franse fladderigheid. Uiteindelijk was Bach een echte Duitser. Hij blijft, en het blijft, doorwrocht.

En dit was Tot Besluit BWV 97 in Allen Meinen Taten. En u hoorde weer de solisten en de Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists onder leiding van John Elliott Gardiner. En tot zover voor vandaag en voor deze week ons programma Geen Dag Zonder Bach van 1 tot 2 op de Concertzender op werkdagen. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Ik wens u goedemiddag, een prettig weekende en mogelijk tot maandag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ook in het hoogseizoen. Nu bieden we u een vakantieeditie aan. Namelijk een boeket van eerder afgespeelde stukken van Bach, maar nu zonder inleiding en uitleg en zowel vocale als instrumentale werken. Alle informatie van de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via uitzending gemist.

Wälder, der Wind, zurück, zurück.

Dit was de vakantieeditie van Geen Dag Zonder Bach. Geen Dag Zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl. En iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending Gemist. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Ik ben Joop van Zijl, samensteller van deze programma's is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ook in het hoogseizoen. Nu bieden we u een vakantieeditie aan. Namelijk een boeket van eerder afgespeelde stukken van Bach, maar nu zonder inleiding en uitleg en zowel vocale als instrumentale werken. Alle informatie van de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via uitzending gemist.

Dit was de vakantieeditie van Geen Dag Zonder Bach. Geen Dag Zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl. En iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending Gemist. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Ik ben Joop van Zijl. Samensteller van deze programma's is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ook in het hoogseizoen. Nu bieden we u een vakantieeditie aan. Namelijk een boeket van eerder afgespeelde stukken van Bach, maar nu zonder inleiding en uitleg en zowel vocale als instrumentale werken. Alle informatie van de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via uitzending gemist.

U hoorde de Coltebergh-variaties van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Beatrice Arana op piano. En u hoorde de aria en de variaties 1 tot en met 23. Morgen de rest. Dit is een nieuwe cd, uitgegeven door Warner. En we zijn natuurlijk altijd heel benieuwd hoe u deze frisse, elegante, best wat romantische uitvoering vindt. Van iemand, een jong iemand, een twintiger, die ook haar generatie aanspreekt. Dit was het vierde deel van de Klavierübung, de Coltebergh variaties. Morgen gaan we daarmee door en we zijn benieuwd of u dan weer luistert. Ik dank u voor uw aandacht.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Dat zal niet zo vaak meer klinken. Iedere dag een nieuw programma, want we gaan, als we bij aflevering 500 zijn, we zijn nu bij 488, gaan wij deze reeks beëindigen en we gaan door naar Geen Week Zonder Bach. Dus één aflevering per twee weken, hè. Ze worden altijd herhaald. Om door te gaan met Bach en om kwaliteit te garanderen. Want iedere dag een aflevering maken, inspreken, monteren, het is niet niks. Het is een pièce de résistance. Het is een groot gebeuren, mogelijk gemaakt door ons geweldige team. U gaat nog horen wanneer die Week Zonder Bach uitzending is. Dat wordt ergens in september al bekend, misschien augustus al. En wij gaan vandaag gewoon door met ons huidige programma. Dat heeft te maken met het festival Oude Muziek. Gewijd aan de reformaties. Heel boeiend, heel mooi. Xavi van Dam heeft het weer geweldig gedaan. En daar is ook veel Bach in. Want ja, zonder Luther geen Bach. Dus die reformatie is van groot belang. En ook de contra-reformatie heeft dus grote invloed gehad op Bach. Door de opera-achtige aanpak van de muziek. Wij gaan door met wat we gisteren hebben laten horen, dat de eerste 23 variaties van de Goldberg-variaties. En we gaan luisteren verder naar de uitvoering van Beatrice Rana. En dan krijgt u variatie 24 tot en met 30. 30 is u, zoals u weet, misschien de grote grap in het stuk. Het is een heftig stuk, heel technisch, heel virtuoos. En dan komt de nummer 30, de laatste. Daar komen even grappige liedjes langs. Een beetje, ja, grappige, uitdagende liedjes. Het gaat over dat de huizen toch wel in die tijd heel erg naar de kool roken en dat je dan beter weg kan zijn. Nou ja, dat soort liedjes. En de mensen in de tijd van Bach zongen dat gewoon allemaal op straat. Dus hij haalt echt iets leuks uit. Die grote, zware, sombere Bach, dat is een beeld waar we echt een beetje vanaf moeten. We gaan luisteren naar Beatrice Rana op piano.

Dat waren de laatste delen van de Goldberg-variaties, gespeeld op piano door Beatrice Arana. Ik vind het een fijne uitvoering. Hij is romantisch, oké. En als je dan piano speelt, dan doe het ook echt alsof het een piano is. En ga niet een klaversimmel nadoen. Dus zo denk ik erover. We zijn natuurlijk benieuwd naar uw reacties op bach@concertzender.nl. Een van de andere nieuwe cd's die al een tijdje ligt, dus hij is alweer een paar maanden oud, is een mooie cd, een beetje opgedragen aan Marta Argerich en Yitzhak Perelman. Twee grootheden uit de muziek, allebei flink op leeftijd, maar ze zijn ook nog erg goed. Die hebben heel veel samen gespeeld en ze hebben een nieuwe cd gemaakt, een beetje ook weer een huldiging-cd. En dat is eigenlijk allemaal Brahms en Schumann, romantisch. En het zijn ook romantici, die twee grootheden. Maar ze kunnen niet laten om ook Bach op te nemen op die cd. Nou, wat gaan ze spelen? Die prachtige vierde sonate voor officieel klaversymbool en viool. In C klein, BWV 1017. En dat klinkt dan natuurlijk gewoon op piano en romantische viool toch even anders. Maar de muziek is natuurlijk geweldig en de artiesten zijn geweldig. En ik kan u dat niet onthouden. Even naar die sonate in C klein. We hebben hier ook heel vaak die laten horen met onze Janine Jansen. Het is prachtige muziek die je veel te weinig hoort. En zoals die viool daar begint, ja, waar doet het nou te aan denken? Toch echt wel aan het erbarmen die. En dan kijk je naar wanneer dat geschreven is door Bach, en dan zie je dat het ongeveer dezelfde tijd is. Hij maakte dit soort kamermuziek, ja, voor de liefhebber, voor waarschijnlijk ook de adel. En het is ongelooflijk dat hij in de tijd dat hij al die cantates en passionen schrijft, ook nog dit kon schrijven. Geniet u van de vierde sonate in C klein voor viool en piano, Marta Argerich en Yitzhak Perelman.

U hoort het eerste deel van de Hohe Messe. Dat is eigenlijk de Missa 1733, de Missa Brevis. Die dus later werd verdubbeld als totale mis als de Hohe Messe. En hij werd uitgevoerd door het Bach-ensemble van de Bach-stiftung St. Gallen. Onder leiding van Rudolf Rudi Lutz. Met Joanna Lunn, Juliet Doyle, Alex Potter, Daniel Johansen en Klaus Mertens. En morgen gaan we door met deel 2, waardoor de echte Hohe Messe gecompleteerd wordt. We hopen dat u dan weer luistert en dan gaan we ook onze Zwitserse en Duitse vrienden even groeten. Liebe Grüße, bis morgen.

Bach zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Het eind van deze prachtige week. Op weg naar het tweede deel van de Hooimesse. En daardoor wordt dat de Missa Tota, de zwanenzang van Johann Sebastian Bach. Nog even voor onze Duitse en Zwitserse vrienden. Een grüß die en liebe grüße en herzlich willkommen in de Concertzender om die Hooimesse te horen. Ik moet nog iets vertellen over die Bach-stiftung. Hoe komt het nou dat daar zulke prachtige dingen worden geleverd van zeer hoge kwaliteit? Echt, ze horen bij de top 5 wat ze daar maken. Neem ze Hooimesse maar en vergelijk ze maar eens met de anderen. Er is daar een ex-bankier, Konrad Hoemner, dokter Konrad Hoemner, getrouwd met een Nederlandse vrouw, overigens, Lisbeth, ontzettend aardige mensen. Die heeft zijn bank verkocht en heeft daar heel veel centjes voor gekregen. Ja, zo gaat dat in die wereld. Maar wat doet hij met die centjes? Hij zegt, ik ga het niet aan mijn kinderen geven. Die krijgen een goede jeugd, goede opleiding en dan moeten ze het zelf uitzoeken. Nee, dat gaat naar de muziek toe. En hij heeft, schrik niet, al 30 miljoen Zwitserse frank geïnvesteerd in de Bach-stiftung. Omdat hij de aanpak van Rudolf Lutz, de dirigent, wel goed vindt. En ook het hele concept om dat op te nemen in het publiek met een inleiding en nog een keer te herhalen. Nou, dat betaalt zich uit in een hoge kwaliteit. En ja, met een traditie die ongelooflijk goed is. En ook een techniek van opnemen voor de DVD en voor het geluid die ook zeer hoogstaand is. En inderdaad, zo'n impuls is geweldig. Het idee om dat op die DVD's te zetten heeft natuurlijk uiteindelijk ook geleid tot de Nederlandse versie van All of Bach. Die doen al alles. In Zwitserland doen ze alleen de cantates en passionen. Maar het idee komt wel hier vandaan. Want ze zijn al zo'n 12, 14 jaar op weg. En ze gaan door nog een 12, 13 jaar. Met 25 jaar hopen ze alles te hebben opgenomen. Nou, terug naar die Hooimesse deel 2. Gisteren was het deel 1. Dat is de Missa 1733. Een Missa Brevis, dat wil zeggen een Kyrie en Gloria. Het was in die tijd heel normaal dat in de Lutherse kerkdienst een Missa Brevis werd uitgevoerd in het Latijn, want Luther die hield erg van het Latijn in de kerkdienst. En Bach heeft daar een prachtige muziek voor geschreven in 1733. Hij had daar ook even de tijd voor, omdat de keurvorst was overleden, Augustus de Starke. En er was een rouw in het land en er mocht even geen kantatenmuziek in de kerk klinken. Dus hij had tijd om wat anders te doen en hij schreef die Missa Brevis in anderhalve maand tijd. Bood hij aan als cadeau voor de nieuwe koning en hoopte dat hij daar eigenlijk werk zou krijgen. Nou, dat is niet helemaal gelukt. Hij kreeg wel de titel, maar niet de baan. Aan het eind van zijn leven, vandaar het woord zwanenzang, completeert hij dat eerste deel met de rest van de totale katholieke mis, zou je kunnen zeggen. En dan heb je een Missa Tota, een totale mis. En ook daar gebruikt Bach weer oud werk, wat hij weer zo ontzettend mooi omzet, dat je kan spreken van een bloemlezing van zijn totale oeuvre. En de nalatenschap, door de familie opgesteld, wordt gesproken over de grote katholische messen. En waarom en waarvoor die echt geschreven is, weten we niet echt. Er zijn alle hypotheses voor. Maar daar gaan we nu niet te lang op in. Het is geweldige muziek. Het is eigenlijk topwerk van Bach en wordt toch gezien als een van de grootste kathedralen van de muziek van de hele muziekgeschiedenis. We gaan luisteren weer naar de Bach-stiftung St. Gallen met die ontzettend goede solisten Julia Doyle, Alex Potter, Daniel Johansen, Klaus Mertens en de leiding berust bij Rudi Lutz. Ik wens u een mooi uur toe.

U hoorde de kantate BWV 131 Aus der Tiefen van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door de groep Vox Luminis. En tenslotte laten we horen een kantate uit de Weimar-periode, maar nog steeds heel vroeg. BWV 12, Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. En dat gaat ook weer over een aspect van rouw waar Bach zo goed in is. Let u vooral op dat prachtige begin. U hoort weer Vox Luminis.